bo twe shikome tina nyimbo ya shikome na shitandatu meu jemaram kuimba kwa Marshall Alpha the Moss yemwe tamida foto 16.